0: Nee, ik probeer het maar.
1: Engine 171, all location. 3948, stage prior, police are en route.
0: Yeah.
1: One.